0: Radio Indoune du Culture, 88.2, 99.9, MHz. Radio Indoune du Culture.
1: Weka shida chini, Brasil juu, tujipongeze, usijali wanafiki wa